0: Yes, master.
1: Beg me.
0: Yes, master.
1: Talk to me, baby.
0: Yes, master.
1: Beg me.

0: voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht.
1: AS Sound & Light Productions. Voor elke vijf, voor elke party. Voor ieder feestje dat ambiance verdient. AS Sound & Light Productions maakt er een knaller van. Mega vijven, trouwfeesten, drinks, shows of schoolvoorstellingen. Laat ze klinken, laat ze oplichten. Door AS Sound & Light Productions. Bel 0476 53 67 29. Kom naar de Betonweg 22 in Mopertingen-Bilze. Surf naar www.asproductions.be.

0: voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Nieuw uur. Goeienacht.
1: Sound & Light Productions. Voor elke vijf. Voor elke party. Voor ieder feestje dat ambiance verdient. AS Sound & Light Productions maakt er een knaller van. Mega vijven, trouwfeesten, drinks, shows of schoolvoorstellingen. Laat ze klinken. Laat ze oplichten. Door AS Sound & Light Productions. Bel 0476 53 67 29. Kom naar de Betonweg 22 in Mopertingen-Bilze. Surf naar www.asproductions.be.
2: De Sport FM in the Mix Dance Night.
3: De Sport FM in the Mix Dance Night.
2: Iedere vrijdagnacht van middernacht tot 6 uur.
4: De beste dance, house en retro hits.

0: voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht.
1: AS Sound & Light Productions. Voor elke vijf. Voor elke party. Voor ieder feestje dat ambiance verdient. AS Sound & Light Productions maakt er een knaller van. Mega vijven, trouwfeesten, drinks, shows of schoolvoorstellingen. Laat ze klinken. Laat ze oplichten. Door AS Sound & Light Productions. Bel 0476 53 67 29. Kom naar de Betonweg 22 in Mopertingen-Wilsen. Surf naar www.asproductions.be.
2: De Sport FM in the Mix Dance Night.
3: De Sport FM in the Mix Dance Night.
2: Iedere vrijdagnacht van middernacht tot 6 uur.
4: De beste dance, house en retro hits.

grootste voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goedemorgen. Are you ready? Zij is terug. Goedemorgen. Dit is Sport FM Continu.

Sport FM continue. Sport FM.

0: jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goedemorgen. Are you ready? Zijn we terug? Goedemorgen. Dit is Sport FM Continu.
1: De Facebook Battle. Veel lawaai en handige kraai. Ontwaakplaat.
2: Across the world without you, give me that motivation. I'm gonna make

Sport FM continu. Sport FM.

0: geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezing in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
3: Goedemorgen, dit is SportFM Continu.
4: De Facebook Battle. Veel lawaai en hanengekraai. Ontwaakplaat.
5: Keep me in a box like that. I'll travel across the world without you. Give me that motivation. I'm gonna make

Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest.

0: die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League-campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukibakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
3: Goedemorgen!
2: Het komende uur van 9 tot 10 uur gaan we fout en loud.
3: Dit zijn de Fouten 19, Sport FM, continu.
4: Dit uur met Benny Marshall.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilze. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sport FM Continu.
2: De Foute 19.
3: Jouw foutste hits bij Sport FM Continu.
4: It's hot. It's hot. It's hot.

0: dag. De Foute 19.
1: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbaan, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
3: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Sport FM continu.

zijn geweldig, jullie zijn fantastisch. En wij zijn... Wij zijn... De Kleurers.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Sport FM continu.
2: Goedemorgen, wij gaan tot...

van goud. Oud of zo fout. Van 9 tot 10. De Foute Hits. Dit is de Foute 19.

Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een B-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump...

0: De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivé eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
3: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.

werd destijds de debuutsingle van de Deense zusjes. Mia Mai heette ze. Doopie Doop uit 1995. En daarvoor uit 1987 Samantha Fox. Ze bracht toen Nothing's Gonna Stop Me Now uit ter lancering van haar tweede zelfgetitelde album. Het nummer is geproduceerd door het bekende trio Stock, Aitken en Waterman. En in die tijd zijn zij verantwoordelijk voor heel veel hits. Dat wordt Nothing's Gonna Stop Me Now dan ook. Behalve in Amerika. Daar bleef het nummer op de 80ste positie hangen in de hitlijsten. Nothing's Gonna Stop Me Now dus. Als eerste vandaag Samantha Fox. Hey, dames en heren, jongens en meisjes. Wees welkom. We zijn weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, dit is Studio 45, jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Hoi, ik ben Lex en de komende twee uurtjes ga ik jullie gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1993. Het werd een hit in de Lage Landen, een grote hit zelfs, voor Consolidated. Ze komen eraan met You Suck. Maar eerst, Mike and the Mechanics. Silent Running on Dangerous Ground werd de openingstrack van het titelloze debuutalbum uit 1985 voor die band. De titel van het nummer is gewoon Silent Running, maar omdat het ook gebruikt wordt in de film On Dangerous Ground, werd de filmtitel er ook in verwerkt. De BBC heeft trouwens de plaat sinds de Golfoorlog lange tijd vanwege de politiek geladen teksten over die oorlog, nationalisme en religie geboycott. Mike and the Mechanics, Silent Running.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Sport FM, continu.

Het werd de eerste single van het zesde Foo Fighters album Echoes, Silence, Patience and Grace. Dat kwam uit in september 2007. En tijdens de coupletten van het nummer doen Dave Grohl en zijn mannen het nog rustig aan. Maar het nummer ontploft dan, zoals je hebt kunnen horen, daadwerkelijk als het refrein zich aandient. Maar het zijn net die wisselingen tussen ingetogen en snoeihard die zorgen voor het vertrouwde Foo Fighters sound. The Pretender uit 2007. Studio 45, dat wil zeggen dat we uiteraard ook deze week weer voor jullie een Egotripper hebben meegebracht en een Lex XL. De Egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En ik geef je dan ook de biografie mee. Straks in deel 2, drie grote hits achter elkaar van Billy Ocean. En aan het einde van de show dus, de Lex XL. Dat is een extra lange plaats. En daarvan neem ik je mee, naar 1984. Straks Bronski Beat met Small Town Boy in de 12-inch uitvoering. Zometeen een rustpuntje in Studio 45. We gaan naar 1984, afkomstig uit het tweede studioalbum van Lionel Richie, Can't Slow Down. Stuck on You is voor jullie onderweg. Maar eerst een track uit het eerste album van Marcel de Groot, die mede geproduceerd werd door George Kooijmans van The Golden Earring, ja. Marcel de Groot doet in die tijd mee aan de tour van The Golden Earring als voorprogramma. Het tweede album, Manenkweken, is geproduceerd door vader Boudewijn de Groot. Deze Mag ik naar je kijken? Werd geschreven door Henk Westbroek. Ja, die van het goede doel. Marcel de Groot.

0: voilà, mijn fundament is bijna uitgegraven, zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: De grootste hits van dit moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2. In de enige echte nationale hitparade.
3: Hitparade. De Mega 40. Met Robbie van Beverdaal.

december 2015 bracht Coldplay een nieuw album uit. Deze A Head Full of Dreams werd de leadtrack van het gelijknamige album. En voor dat album werkte de band trouwens samen met onder andere Beyoncé, Noel Gallagher en Tove Lo. Zelfs de ex-vrouw van frontman Chris Martin is korte tijd te horen in het nummer Everglow. Coldplay kreeg te horen en A Head Full of Dreams. Natuurlijk zijn wij ook vertegenwoordigd op social media. Zo vind je ons bijvoorbeeld terug op Facebook. En kan je bijvoorbeeld deze Coldplay bekijken. Evenals andere platen die hier de afgelopen tijd of vandaag misschien wel hebt horen voorbij komen. Verder vind je daar dus ook Billy Ocean terug. Want Billy Ocean is deze week onze egotripper. De Lex XL heb ik erop geplaatst. Bronski Beat met Small Town Boy in dit geval. En een link naar Mixcloud staat er ook weer netjes. Want op Mixcloud staat de volledige show. En dan kan je luisteren of herbeluisteren. Wanneer misschien het moment net iets beter voor jou uitkomt. En oh ja. Ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like of volg de pagina dan ook. Elton John en Kiki Dee, allebei fan van Motown-duetten à la Marvin Gaye en Timmy Terrell. Ze zongen het liedje los van elkaar in Hij in Toronto, Zijn Londen. Het nummer werd geschreven door Elton John en Bernie Taupin, onder de schuilnamen Anne Orson en Carte Blanche. We hebben het natuurlijk over Elton John en Kiki Dee, zometeen uit 1976. Die fijne Don't Go Breaking My Heart. Na een Britse rocker uit Wales, die in de jaren 80 vooral in Groot-Brittannië en hier bij ons in de Lage Landen toch ook wel aardig wat hitjes heeft gescoord. Wat dacht je van deze? You Drive Me Crazy uit 1981.

0: van Soul to Soul zijn voor jullie onderweg. Keep on moving.
1: Kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Sport FM continue.

afkomstig van hun debuutalbum Club Classics Volume 1. Dat kwam uit in 1989. Daaruit deze track een hit voor Soul to Soul, Keep on Moving. Zometeen aan de andere kant gaan we natuurlijk nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is uiteraard nog lang niet afgelopen. Ik heb dan ook in deel 2 ook nog niet te vergeten de Ego Tripper. Deze week 3 hits achter elkaar van Billy Ocean. En op het einde van de show de Lex XL, de extra lange plaat. De 12-inch uitvoering uit 1984 van Bronski Beats. En Small Town Boy heb ik dan voor jullie klaarstaan. Maar in dit uur gaan we eerst nog terug naar 1992. Het origineel van het nummer is natuurlijk van Bob Dylan. Hij schrijft Knocking on Heaven's Door voor de film Pat Garrett and Billy the Kids, waarin Bob Dylan zelf ook in te zien is. Guns N' Roses maakte deze cover in 1991 en speelt het in 1992 tijdens het tributeconcert voor Freddie Mercury. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen probeerden vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië.

0: met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
3: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.

Het werd het openingsnummer en de derde single van het meest succesvolle album van de Pointer Sisters. Breakout heet dat album. Jump for My Love werd in 1984 gebruikt trouwens voor de televisieregistratie van de Olympische Zomerspelen in Los Angeles. En het nummer schiet omhoog in de hitlijst en bereikte de top 5 in de Verenigde Staten. En bij ons kwam het ook in de hoogste regionen van hitparade terecht. Jump for My Love dus uit 1984 van de Pointer Sisters. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Studio 45, de jongens van The Shaman uit 1992, Ebenezer Good. Hey, wees welkom. Ook in dit uur nog de allerleukste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want dit is nog een klein uurtje jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Hoi, ik ben Lex. Ik ga jullie gezelschap nog houden. Met ook over een drietal platen, niet te vergeten. Onze egotripper. Dan heb ik voor jullie 3 hits achter elkaar klaarstaan van Billy Ocean. En op het einde van de deur, Lex lange plaat. Dat is de Lex XL. Ik neem je mee naar 1984 met Bronski Beat en Small Town Boy. En je krijgt die plaat dan van mij in de 12-inch uitvoering. Zometeen, uit 1987, een fijne voor Cool and the Gang. Stone Love is voor jullie aan de weg. Mijn eerste samenwerking tussen 2 artiesten, wat wel een succes werd. Want in 1995 brachten ze single Zonder Jou uit. De hit staat op het album Met Open Ogen van Simone Kleinsma en op Encore van Paul de Leeuw. Simone Kleinsma en Paul de Leeuw dus. En Zonder Jou. Bijna.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Continue. Sport FM continu.

Deze van Anna Grace gingen we terug naar 2009 met de Feelings Go. En zij bracht ons tot aan de egotrippen voor deze week. En die is voor Billy Ocean. En die man is een van de meest succesvolle soul- en popzangers uit het Verenigd Koninkrijk. Vooral bekend van zijn reeks internationale hits in de jaren 80. Hij werd geboren als Leslie Sebastian Charles op 21 januari 1950 in Trinidad. En verhuisde als tiener met zijn familie naar Londen. Daar begon zijn muzikale carrière in lokale clubs, waar hij al snel opviel met zijn warme stem en soulvolle stijl. Zijn eerste successen kwamen in de jaren 70, maar de echte doorbraak volgde in 1976 met het nummer Love Really Hurts Without You. Dat werd een grote hit in Europa en bracht zijn naam onder de aandacht van het breder publiek. In de jaren 80 kende Billy Ocean zijn absolute hoogtepunt. Met zijn mix van soul, pop en lichte funk scoorde hij wereldhits als Caribbean Queen, No More Love on the Run, Suddenly, Loverboy en het energieke When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. En dat laatste is afkomstig uit de film The Jewel of the Nile. Werd de nummer 1 hit in verschillende landen, waaronder ook hier bij ons in de Lage Landen en het Verenigd Koninkrijk. In 1988 volgde nog een groot succes met Get Out of My Dreams, Get Into My Car, waarmee hij opnieuw wereldwijd de hitlijsten aanvoerde. Zijn aanstekelijke melodieën en herkenbare stemgeluid maakten van hem een van de meest populaire artiesten van die periode. Eind jaren 80 nam Billy Ocean wat gas terug om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Maar hij bleef actief in de muziek. In de jaren 2000 en 2010 bracht hij nieuwe albums uit en ging hij weer op tournee. Vaak met groot succes bij fans die met zijn muziek waren opgegroeid. In 2020 verscheen het album One World, waarmee hij bewees dat zijn stem nog niets aan kracht had ingeboet. Door de jaren heen kreeg Billy Ocean talloze onderscheidingen, waaronder een Lifetime Achievement Award van de Brit Awards. En in 2020 werd hij benoemd tot Member of the Order of the British Empire. Geniet mee van onze ego.

0: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Ziezo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles, ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Ziezo-winkels in Bilze of Sint-Truiden of plan eenvoudig een afspraak online op ziezo.be. Dat is Ziezo met dubbele O.
2: Ziezo, onze service maakt het verschil.

Going at stuff? The tough gets going. Uit 1986, Davo. Uit 1988, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. En als eerste in dit rijtje van drie, uit 1985, Loverboy. Billy Ocean was het, want hij is deze week onze egotripper. En hij is ook toegevoegd aan de Spotify-playlist. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot, dan vind je daar onder Studio 45 de egotripper-lijst terug. Zometeen, bij 1976. Een fijne voor de Brotherhood of Man, die in 1976 het Eurovisie Songfestival voor Groot-Brittannië wisten te winnen met Save Your Kisses For Me. Daarna kwam dat fijne My Sweet Rosalie uit. En die plaat is voor jullie onderweg. Car Wash is dan misschien wel het bekendste nummer van de band die ik nu voor jullie heb klaarstaan, maar RR Express werd de grootste hit bij ons in de Lage Landen. Beide nummers zijn trouwens geschreven door dezelfde Norman Whitfield van Motown. RR Express staat trouwens op het album Jump Street. Dit zijn die van Rolls Royce uit 1981.

0: van Keen komt eraan. Bij 2006 zometeen. Is it any wonder?
1: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.

0: lijkt wel of je gitaar hoort in deze Is It Any Wonder. Maar dat is helemaal niet het geval. Want die toverde Tim Rizox liet de toetsenist allemaal uit zijn keyboards. Met behulp van effectpedalen. De zanger van de band, Tom Chaplin, die maakte er grapjes over. It's gonna sound like there are guitars on there, but there actually isn't any. Maar in de plaats daarvan horen we wel typische Keane sounds. Piano. De authentieke piano is wel ingeruild voor een elektrisch exemplaar aangesloten op verschillende effectprocessoren. Het resultaat? Is It Any Wonder uit 2006 van Keane. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog de extra lange plaat voor jullie in petto hebben. Dat is de LexXL. En net als van de Eagle Tripper is van de LexXL een Spotify playlist terug te vinden. Ga daarvoor naar de account van Lex Groot en dan vind je daar dus de lijst van de LexXL terug. We gaan naar 1984. Een belangrijk nummer voor de homoseksuele beweging in de jaren 80 werd het. Jimmy Somerville zingt deels zijn eigen verhaal over hoe het is om in een klein dorp op te groeien en daar uiteindelijk te vertrekken. Het werd in 1984 een nummer 1 hit hier bij ons in de Lage Landen. Bronski Beat met Small Town Boy. Ik heb hem van jullie in de 12-inch uitvoering klaarstaan. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de collega's hier bij ons. Maak er een fijne week van en dan zijn we er volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: LexXL. De lekkerste classics extra lang.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag in het oosten. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.

0: 107FM en wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
1: Elke zaterdag tussen 12 en 2. The greatest hits. Klassiekers uit de jaren 70 en 80. Kleppers uit de jaren 90 en zero's. De wildste muzikale rit van de middag. The greatest hits. Op SportFM Continu. Met DJ Luc.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Zuidoost-Limburg, Sport FM, continu.
2: DJ Luc neemt je mee op de wildste trip van je dag. Dit zijn de greatest hits. De muziek zegt alles.

0: Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM continu. Continu hits. 60s, 70s, 80s, 90s, nillies en de nieuwste hits. Sport FM continu.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: voilà, mijn fundament is bijna uitgegraven, zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allez, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: SportFM, continu. Elk uur, de hits van de wereld.
3: Elke zaterdag tussen 12 en 2. The greatest hits, bij DJ Luc.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Tjonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Tjonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Tjonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Bezoek de website van onze radio.
2: www.sportfmcontinu.be.
3: Geen middag zonder de greatest hits met die

0: Sport FM continu. Jouw grootste voor het Zuidoostsport. Dit is Sport FM continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Elke zaterdag tussen 12 en 2. The greatest hits. Klassiekers

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sport FM continu. The greatest hits met DJ Luc.

0: Vrijetijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles, ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met de
2: Ziezo, onze service maakt het verschil.
4: Sport FM, continu.
5: Elke zaterdag tussen 12 en 2. The greatest hits met DJ Luc.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Sport FM, continu.
2: The greatest hits met DJ Luke.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu. Is de nieuwe alarmschijf.

een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver, kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelzen, bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Zuidoost-Limburg, goedemiddag. Dit is Sport FM Continu.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Sportfm continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daar voor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Sexy.
5: This is the hotline.
6: I'm taking you all out for pancakes.
7: Yeah!
6: Yeah!
5: Johnny Geurts.
8: Johnny Geurts. Luisteraars, een hele goede middag. De muzikale hittrend wil het dat we vandaag een stap terugzetten in de tijd naar 2001. Zeg maar het begin van de jaren 2000. Met uiteraard de populairste platen van toen.
9: Somebody hit the lights.
8: Uit 2001, Christina Milian met AM to PM.
9: The week of rockets, day and night.
10: De hitparade van toen.
9: People getting

0: vrij jonge Christina Milian, AM to PM. Fijn dat je bij de Pink bent. Je radiotoestel weer een volumestreepje harder. We keren vandaag terug naar 2001 met straks nog de complete top 10. En zo dadelijk 5 met Let's Dance.
1: Johnny Gertz.
2: You're listening to Johnny Gertz.

0: is genieten bij je radio. Milk Inc. met Walk on Water.
1: Hardline.
0: Ja, zo regelmatig nemen we je mee op een trektocht doorheen het grijze hitverleden.
2: Attention radio stations.
3: Johnny Hughes.
4: Hey, what's that?
5: Testing, testing.
0: Ik heb een dubbele dosis genieten klaar liggen. Zo dadelijk Britney Spears en daarachteraan het parapluutje opentrekken samen met Gary Halliwell.
6: De beste hits. De beste, de beste hits.
7: Oeh, dat is lekker.
8: What I feel like doing. So let me go and just listen.

0: This is Hit.
1: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
2: Sport FM continu.
3: Meow. Hotline. Just the hits.
4: Op zaterdagmiddag van 3 tot 5. Met Johnny Geurts.
3: Good afternoon.
5: De lekkerste muziek.
6: Jennifer Lopez, alweer zo'n lichaam om nog even bij weg te dromen.
3: Hotline.
6: In 2001 stond ze in de top 10 op nummer 9 met Love Don't Cast a Thing.

0: in 2001. Ze stond op 9 toen in de lijst. Jennifer Lopez met Love Don't Cost a Thing.
1: And now, on with the show.
0: Het was in dat jaar dat volk naar de cinema gingen. Films als Pearl Harbor, Ocean's 11 en Jurassic Park, het derde deel, waren toen razend populair. En dan had je nog de mensverslindende kannibaal Hannibal. Dat in de cinema. En op de radio was er Westlife met Uptown Girl.
2: Dit programma is goedgekeurd.

0: Leon Rimes uit de hitparade van 2001. You can beat the moonlight.
1: The Guinness World Records.
0: Over records gesproken. Het was in 2001 dat een oudere vrouw, een Zuid-Koreaanse mevrouw, bekend als Grandma Cha-Cha-Soon, zo bekend werd omdat ze eindelijk haar rijbewijs behaalde. Ze had toen haar 960ste poging achter de rug. 960 keer langs zo'n moe getergde examinator. Ja.
1: Johnny Geurt.
2: Man, he's wacko.
0: Handen af van het stuur, maar wel genieten van de muziek. Rua da Silva featuring Cassandra uit 2001. De hitparade van toen en Touch Me.
2: Oh, yeah.
3: Turn the volume up, 'cause it's time to...

0: de reclamebreak.
1: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbaan, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
5: Zizo, onze service maakt het verschil.
6: Sport FM, continu.
7: Johnny Geurts.
8: He's crazy.
7: Hotline. Welkom, het is Sport FM. Hotline. Wij zijn bij je. Wij zijn dat bruisende middelpunt. De radio die weer tot leven komt met een terugblik in de tijd. Vandaag stappen we naar 2001. Ja, het was een heel erg frivool jaar toch? Veel vrouwen die de top 10 aandeden, waaronder Britney, Gary, Jennifer. En straks nog wel wat knappe madammen die zelfs de top van de hitparade wisten weg te kapen. Maar eerst een ander vrouwtje dat dacht, of vermeende toch, te kunnen vliegen. Nelly Furtado op 7. I'm like a bird.
9: What is that? Is it a bird? Is it a plane? No, it's just...

gegeven toch wel, hè? Nelly Furtado, die 's morgens bij het ontwaken thuis in de notenboom een liedje zit te zingen. Huh? Nelly met I'm Like a Bird. Een stuk dansbaarder, dus ook van een ander kaliber, was Let's Go toen nog heel

0: was nog in de eerste bezetting. Let's go met Yves Goffin. En je hoorde Something, plaatje dat zich toen een weg baande naar de top op nummer 9.
1: Put some respect on it.
0: Wees welkom en blijf bij je radio.
2: Ja, het is weer weekend.
0: Ja, het is dat vrije weekend.
1: Flashback.
3: Sport FM met Johnny Geurts.
0: Tijd voor de top 5.

0: 2001.
1: SMS.
2: SMS 0499 73 3949.
0: Tja, misschien dat je ons een centje kunt geven met je favoriete platen. Bij een volgende terugblik kunnen we misschien teruggeven op de platen die jij apprecieert.
1: Dit waren de hits.
3: De hitparade van toen.
0: Eerst de nummer 4. Het was Baha die zijn honden uitliet.
4: Let

0: Tony Kurz.
1: We'll be right back.
2: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siggen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
3: Welcome back at the launch.
4: Let's get down to business.
3: Pumping up your weekend.
0: Met Johnny Kurz
5: nieuws. Het was in 2001 bij een botsing tussen een vliegtuig van de SAS en een Duits privévliegtuig op de luchthaven van Milaan dat 118 mensen om het leven kwamen. En de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena werd in 2001 failliet verklaard door de handelsrechtbank.
3: De feiten en de hits. Met Johnny Kurz.
5: En in de top 10 stond op nummer 3 in 2001 Kylie Minogue.
3: Nummer 3.

0: groot. Hardline. Kylie Minogue met brons op 3. Can't get you out of my head. En de trein in de hitparade denderde door. Met op nummer 2 Drops of Jupiter.
1: More hits.
2: Nummer 2.

0: hoog tijd om nog even een recap te geven van de top 3 uit 2001. Op 3, Kylie Minogue. En op nummer 2 dus Train. En terwijl Onder ons door de rails weg geleden, was er ook nog een superhit single op nummer 1. Het was een damestrio uit Liverpool, uit Engeland. Ze bestonden uit Elizabeth, Carrie en Heidi. En ze waren 3 jaar eerder opgericht. Ik heb het natuurlijk over Atomic Kitten, destijds op nummer 1.
1: Hotline.
0: Atomic Kitten met Hole Again.
2: De nummer 1.
1: De nummer 1.

0: Met Atomic Kitten breiden we een end aan dit uur. De terugblik naar 2001, maar er volgt natuurlijk nog veel meer.
1: Johnny Geurts.
0: Blijf hangen bij je toestel. Alle hits
2: uit de hitlijst van toen. De Top 40.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: De ontploffing aan gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stortte het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselare is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Te Senderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiedermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers. Temperaturen tot tegen 30 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Now, a hotline.
5: Ladies and gentlemen, it's now time to prepare your mind and your body for
6: explosive entertainment. Welcome.
7: Fijn dat je luistert. Welkom, we gaan weer een uur lang de lekkerste muziek op je loslaten. Het wordt weer even de aarde die gaat schudden. De beste hitradio op je toestel. Het is de zaterdag. Welkom, Sport FM.

0: alsof je mijlenver verwijderd bent van alle zorgen.
1: Johnny Geur, de foutste hit.
0: Ja, want we draaien nu eenmaal graag foute plaatjes. Ja, heel even dacht je dat er geen end zou komen aan de zomer. En zo? Ja, zo zit je aan het begin van de herfst. Dat betekent dat we steeds stapjes dichter bij de winter komen. Het eerste herfstweekend, Sport FM, continu.

0: van nu naar 1986.
1: Het nieuws van toen.
2: Het nieuws van toen.
0: 1986 was het jaar dat de film Out of Africa de grote winnaar was met 7 Oscars bij de 58ste Oscar-uitreiking. Cliff Burton, de bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens hun tournee in Europa. En de ontmoeting van de eeuw vindt plaats in 1986. De Europese sonde Giotto nadert dan de komeet van Halley. Het is ook een goed jaar in de popmuziek. George Michael doet de hitparade aan met A Different Corner. De Bengals scoren met Walk Like an Egyptian. En een van die prachtige platen uit 1986 draaien we. Chris de Burgh met The Lady in Red.
3: Yeah! Je weekend op volle kracht.

0: Price.
1: The Hotline.
2: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
3: Sport FM. Continu.
0: De Hotline.

0: music than ever.
1: Het is het begin van de herfst, het eerste officiële weekend.
2: Ladies and gentlemen.
1: Het wordt weer wat koeler, kortom. Heel stilletjes komt de winter dichterbij.
3: Oh my god.
1: Genieten dus, de herfstavonturen. Het is Sport FM.

0: gestapt in dat eerste officiële weekend van de herfst. Je hoort de Pia Sandora en German Jackson, When the Rain Begins to Fall.
1: Look at the size of that!
0: Ja, en wat is er dan leuker om eventjes de trends te bekijken wat betreft de kapsels deze herfst?
2: Fashion and beauty.
0: Ja, dames, de lengte moet er toch weer aan geloven, want een kort kopje schijnt weer helemaal hip te zijn.
1: It's twice the size it was.
0: Kort, speels, ja, misschien wat donkerbruine lokken, dan ben je weer helemaal mee met de tijd van het jaar.
3: Disco magic.

0: the Guinness World Records.
1: In snacklong zijn ze weer een nieuw recordrijker. Joey Chestnut heeft namelijk in 10 minuten 69 hotdogs met broodje opgegeten. Ja, daarmee heeft hij wel zijn oude record verbroken met 1 hotdog. De nummer 2 at 51 worsten op. Een mooi aantal, maar dat verbleek dus bij Joey. Echt een soort professionele menselijke eetmachine.
0: The Guinness World Records.
1: Het kan maar gesmaakt hebben.
2: De eerste vrouw die zich een nacht met schmas niet meer herinnert, die moet nog geboren worden, dat schmas. In een zeven, wat man nastiek die mijl bij een grondijs.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Sport FM, continu.
3: We interrupt this program.
4: Here's a hit from the 90s. The Hits, the Hits, met Johnny Geur.

0: facetten van schoonheid afwegen, dan zijn de vrouwen altijd wel een puntje verder dan de mannen. Maar vrouwen hebben nog meer. Ze hebben een beter geurvermogen.
1: Cijfers en feiten.
0: Het hersengebied bij vrouwen, waarmee geuren wordt waargenomen, bevat bij de vrouwen ongeveer 40% meer cellen dan bij mannen. Uit onderzoeken is nu gebleken dat vrouwen gemiddeld genomen gevoeliger zijn voor een geur dan mannen. Dat wil echter niet per definitie zeggen dat ze ook beter kunnen ruiken. Ja, de gevoeligheid bij vrouwen, het blijft toch weer een pluspuntje. En ja, wat denk je te ruiken? Inderdaad,

0: Ik, Teen Spirit.
1: Let's get ready to party.
0: Ja, het is dat eerste officiële weekend van de herfst.
2: Oké, we're all in thing.
0: Lekker genieten bij de radio.
3: In circling.
2: Oh, gnarly.
0: Ja, en Boy George die verstopt zichzelf.

0: stadion. Genieten, man. Weet je, misschien al zorgen dat wat truitjes klaar liggen voor die herfst goed warm tegemoet te gaan. En dan natuurlijk dicht bij je radio genieten van de hits.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Sport FM.
3: Continu. Retro klassieker.
4: Johnny Geurts.
5: What we gonna do right here is go back, way back, back in the time.
6: Body language.
0: Lekker genieten bij de radio.

0: Natasha, het herfstgevoel dat kriebelde samen met Queen. Geeft je een warm gevoel. Niet alleen de herfstklanken, ook de kleuren en de smaken. Je vindt ze natuurlijk terug hier bij ons. Sport FM, continu.
1: Wat een geleuter.
2: Vier decennia popmuziek.
0: Welkom, het is de zaterdag hotline bij Sport FM.
3: Fasten your seatbelts.

0: dat we nu eens even binnenstappen in de wereld van de top 100.
1: De top 100.
0: De lijst die we aandoen in de top 100, die situeert zich zo tussen 1985 en 1995.
1: 10 jaar hits,
0: waarin we nu teruggrijpen naar een plaatje uit 1994.
1: 10 jaar hits.
0: Crazy, van Aerosmith.

0: uit 1994, hitsingle van Aerosmith, Crazy. Zo komen we dicht in de buurt van het einde van deze editie. De hotline op zaterdag.
1: Dit is Johnny Gertz, de rocking, shocking DJ.
0: Uiteraard is er volgend weekend weer een nieuwe editie. Dat is weer volop genieten. Eruit gaan we natuurlijk niet zomaar.
1: Johnny Gertz.
0: We kiezen nog even voor een regelrechte discoflotser.
2: Discoflotser.
0: Het stemgeluid van Luther Vandross, Never Too Much. En wij zeggen graag tot de volgende week.
3: De Hotline.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: De ontploffing aan gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping, na de ontploffing stort het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselare is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Te Senderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers. Temperaturen tot tegen 30 graden.
2: Plus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu. Sport FM Continu. Presents. De beste hits. Beste hits tussen 80 en 2000. I love the 80s and 90s. Dit zijn de grootste en meest coolste hits van de jaren 80 en 90. Dit is I love the 80s and 90s.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: I love the 80s and 90s.
2: Dit zijn de grootste
3: en meest coolste hits van de jaren 80 en 90. Dit is
1: I love the 80s and 90s.

0: Vrije Tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek, bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Ziezo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles, ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Ziezo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op ziezo.be. Dat is Ziezo met de
2: Ziezo, onze service maakt het verschil.
4: I love the 80s and 90s.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be. En 90s.
1: Dit zijn de grootste
0: en meest coolste hits van de jaren 80 en 90. Dit is
1: I Love the 80s and 90s.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Ontploffing na een gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stortte het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselaren is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Te Senderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers, temperaturen tot tegen 30 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu. Sport FM Continu presents de beste hits, tussen 80 en 2000. I love the 80s and 90s. Dit zijn de grootste en meest coolste hits van de jaren 80 en 90. Dit is I love the 80s and 90s.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: I love the 80s and 90s.
2: Dit zijn de grootste
3: en meest coolste hits van de jaren 80 en 90. Dit is
1: I love the 80s and 90s.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven. Ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC. Aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: SportFM. SportFM. De beste hits tussen 80 en 2000.
3: I love the 80s and 90s.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: De beste hits tussen 80 en 2000.
2: I love the 80s and 90s.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sport FM continu. Jouw grootste voor het Zuidoosten.

0: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek, bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.
4: Prettig weekend.
5: Sport FM continu.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Zuidoost-Limburg, goeie avond. Dit is Sport FM Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Goedenavond. Sport FM.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven. Ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Sportfm continu.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Limburg, goedenavond.
2: Dit is Sport FM Continu.
3: Thank you very much. Who's here last night then? Anyone know what this one is?

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de tiende keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 Grote Prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Zuidoost-Limburg, prettig weekend.
0: Dit is Sport FM Continu.
5: To a tone-tingling time. You're in the mix with DJ Marinos.
6: Sit back and enjoy the ride.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 Grote Prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Zuidoost-Limburg, prettig weekend.
0: Dit is Sport FM Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de tiende keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 Grote Prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Zuidoost-Limburg, prettig weekend. Dit is Sport FM Continu.
5: You're in the mix with DJ Santa Rosa with your favorite hits back to back. Turn it up.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenacht.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de tiende keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 Grote Prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: FM continu. Jouw grootste voor het Zuidoosten.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.